0: Sick Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Beach Boys in 1964 in schitterend stereo. Don't worry, baby. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tielman. Ik blijf jou oud en nieuw afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. En niet per se de hits. Het kunnen ook gewoon veldopnames zijn. Een vergeten LP-track of CD-track. Kortom, hebben we wel wat mogelijkheden om andere dingen te draaien dan gebruikelijk. We wijken dus wel eens af van de top 40. Uit 1984 is dit Prince, tezamen met The Revolution en When Doves Cry.

Prince and the Revolution in 1984 en When Doves Cry. Plaat uit 2018 van Melissa Smilda. Ik denk dat ze even op zoek is naar, moet gaan naar een navigatiesysteem, want ze zegt: ik ben de weg weer even kwijt. Ja.

Melissa Smilda in 2018. Ik ben de weg weer even kwijt. Maar goed, ze vinden het altijd weer terug. En anders dan laat ze gewoon het paard naar huis rijden. Muziek van Cliff Richard uit 1966. Blue Turns to Grey.

Cliff Richard, samen The Shadows en Blue Turns to Grey. Ja, toen was het plotseling in 1971, was er zo'n draaiorgel wat op een gegeven moment best wel disco en leuk en gezellig was. The New Dutch Organ Group met Holland Disco. Kennen we het nog? Nou, we gaan iets anders draaien van deze New Dutch Organ Group, want het is een compleet album destijds toen van uitgekomen. We gaan luisteren naar The Summer Disco.

De New Dutch Organ Group in 1971 met Summer Disco. Een van de tracks van het album wat toen gemaakt werd, die LP, waar onder andere ook Holland Disco op staat. Ja, het was eigenlijk een slim project. Een bekend orgel uit Amsterdam, de Arabier van Palais, die werd ingezet met een discobietje erbij en wat zangeresjes die wat dingen erbij zongen. En kortom, het werd een groot succes. Eerder is hij ook al gebruikt in 1973 bij Kayak.

Draaiorgelde Arbier bij Kajak in 1973 met Mammoth. Een plaat die een redelijk succesje had in de top 40 toen destijds. Ik had het eerder al over de I Can't Stop Loving You, dat Phil Collins dat nummer had gecoverd. In 1980 klonk het zo bij de Outlaws en dan is hij vele malen mooier.

0: De treinschrijf is voor de Lonesome Malones. In 2026 bezingen zij een Wildfire.
1: Cindy. Peter Timmerman.

0: De Beach Boys in de jaren 60 in prachtig mooie Close Harmony, The Warmth of the Sun. Het mag voor mij altijd wel iets minder, want ik vind het een beetje boven de 20 graden vind ik het niet zo leuk eigenlijk. Ik ben zelf meer liefhebber van, nou ja, rond de 20. Een lager mag altijd, maar daarboven niet. The Warmth of the Sun was dat. Muziek van de groep Luf in 2025. En een nieuwe versie van een oude hit. Dankzij Met Pop een beetje dansbaar gemaakt. En de dames kondigen hem zelf aan. Hier is Luf.
1: Hier is onze nieuwe single. The Trojan.

tweemaal een productie van Met Pop. Als eerste bij Luff and the Trojan Horse in 2025. En in 2023 worden wij Nicky French en Love Games. Muziek van Sheila en The Bee Devotion. Een remix in 2025 van de hele bekende en zeer populaire Spacer.

Sheila en de Beat Devotion in de jaren 80 en Spacer. Was het, ja, toch was ik nog voor zelfs. Dat zou al goed kunnen eigenlijk. Dat begin eind jaren 70 was. In ieder geval, deze dame is vele decennia lang een van de grootste artiesten in Frankrijk en omgeving. Samen met onder andere Françoise Hardy. Ik geloof dat ze in de jaren 60, 70, 80 en 90 scoorde. En recent in de 21e eeuw deed ze ook weer een en ander. Maar dan meer op het chanson vlak. Wat rustig aan, als het ware. Sheila, samen met Françoise Hardy in 2002 is L'Amitié.

François Hardy en Sheila tezamen in L'Amitié. Muziek uit 2002 was dat. Voor de volgende maand gaan we terug in 1975 doen we de groep Holland. Ze hadden één bescheiden hitje. Ik geloof dat het een tip was. Niet eens een hit. Maar we gaan luisteren naar Magic Mary.

De laatste in dit uur, Cindy. We gaan luisteren naar Steffi uit Nederland. En vriendschap in 2025.

0: beetje.
1: Toch? Of vind je er niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha ha ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check

Verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? The Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

Kabaal Radio Dekker. Excuseer zich. Talking Heads en Once in a Lifetime hoef je ook maar één keer naar te luisteren. Dat is niet zo erg, hè? Even rustig aan met Richelle Brink, heet deze dame. Zonder afscheid. Nou, ik ben benieuwd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het halve uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

stemmetje, hè? Ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn. Ja. Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

Muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De 3J's. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Harry Styles. En American Girls? Nee. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.
1: De sleutel zat de trap op, maar dat had totaal geen nut. Ze wist al lang hoe laat het was, en dat is ontzettend kut.

Alidas Hidding. Mooi lied hoor dit. Uit 2021 zien Vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes uit Engeland. The Owner of a Lonely Heart. Movies.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

1986. Sweet Freedom van Michael McDonald namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Zo hé, Robbie Williams is ook vertegenwoordigd. Geen rot DJ, dat ben ik niet. Ik ben een rock DJ volgens

0: Oh, wat een kabaal, hè? Robbie Williams, die deed het toch maar. Millenniumjaar 2000.
1: Oude meuk.
0: Oké, oude meuk, wat jullie willen. Ja. Hele oude meuk. De Hollies, Carrie Ann bij Rekker Radio.

0: Ik heb iets bijzonders klaarstaan. Een oud nummer van Joe Cocker. En ik heb hem nooit eerder in het Frans horen zingen. Maar hier doet hij dat toch.
1: Dekker Radio.

vergeet nooit. Dat betekent uiteindelijk N'oubliez jamais van Joe Cocker, hoorde je. Nou, dat heb ik nooit eerder gehoord in het Engels. Dekker Radio gaat naar, nog eventjes naar Frankrijk. Michel Fugain en Le Big Bazar, Ringe Dingen. Leuke muziek uit 1976.

Leuk hè? George McRae en Rock Your Baby. Uit 1974, met een kopstem werd dat gezongen. Bekker Radio deel 2, met Bluff en Geike Arnaert, zo heet hij daar.

Bluf en Gijke Hardaard. Zoute Landen, dat is in Zeeland. Dekkerradio. Met Post Malone. En Luke Combs, Guy for Death.

Wat een muziek, hè? Wat een herrie trouwens. Luke Combs en Post Malone en Guy for That. Oké, hey, we hebben wat heel anders, hoor. Ja. Heeft iemand last ergens van? Hoe heet dat? El Giro. Oh. En hij zegt dat het easy is wat hij doet. Geloof er niks van. We gaan terug naar 1981.

0: kan je wel vertellen dat dit niet easy was om te zingen. Waanzinnige muziek van Al Jarreau uit 1981. En easy, jawel. Ik heb hem wel met gemak gedraaid, dat wel. Ja. Hé, hey, oh, André van Duin, soms. Wat is dit nou toch?
1: Ik word er gek van, maar jij allemaal gek van.
0: Waar gaat het over? Luister maar.

zonde.

0: nou toch? Die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar wat een bende.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nee, ik
0: heb jongens, de lopende band.
2: André van Duin. Ontegenzeggelijk. Die kon dit chaos wel aan. In 1985 was die gemaakt. Heel lang niet gedraaid deze. Kennen we deze muziek nog? Van de Spencer Davis Group. I'm a man. En ik ben een Menno. Menno Dekker van Dekker Radio.

Sergio Mendes en Brazil 77 en een lofzang over drinkwater. Wat betekent namelijk voor Che Abuso. We gingen daarvoor naar 1974. Moet even opschieten, want ik heb deze ook nog klaarstaan van Dino. En die heeft het over 24/7. Ja, in Amerika is dat een begrip voor winkels die altijd maar open zijn. Dag.

0: Dit uur Dekkerradio is alweer bijna ten einde, zegt jongen. Het is toch laat, hè? Tijd vliegt. Jawel. Ik zag net de tijd voorbij vliegen, dus ik denk, ja hoor, dan heb je hem weer.
1: Carolina.
0: Ik neem afscheid met deze. Van Sir Jorge. Ah, mooie muziek. Kun je lekker op dansen.

Dat is wel heerlijk om deze plaat voor een keer te horen. Muziek uit 1984, live waren dit de Talking Heads en hun nummer Slippery People. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga eens weer voor de uitkomende uur. Zoals deze anno 2026, Bruno Mars en de heerlijke plaat On My Soul.

0: Lekker op deze 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Ik mag hem graag horen en daarom ook hier in het programma Bond.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u, we gaan in 1961, de Marshalls. Over the Rainbow komt oorspronkelijk uit de film The Wizard of Oz. Maar natuurlijk was dat niet deze uitvoering. Somewhere.

0: was als het 1961 over The Rainbow. Ik zei het al, de film The Wizard of Oz uit 1939, volgens mij oorspronkelijk gezongen door de actrice Judy Garland in dat jaar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen wij naar het jaar 2008 met deze van Juanes.

0: Zomerse muziek van Juanes, dat is meestal bij Juanes het geval. Dit was Tre. We gingen wel terug naar het jaar 2008.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014. Passenger. Hearts on Fire.

0: Doei.
1: De muziek van Persendoor even terug naar het jaar 2014. Laten we die 19 even weglaten. Hearts on Fire. Ja, 19 is al lang geleden. Dat is meer dan 25 jaar terug, jongen. Waar heb je het over? Inderdaad, laten we het er niet over hebben. We gaan straks nog wel plaatjes natuurlijk draaien uit die eeuw. We gaan in ieder geval nu wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje van Wally McKay. Was er ook al bij in de jaren 1970 toen met een beetje dat hele andere muziek maken als wat hij nu maakt. Dit is zijn nieuwe plaat, Barinese Stranden.

0: En dat was muziek van deze Wally McKay. En Spiksplinter nieuw werkje. Balinese stranden gaat natuurlijk over Indonesië. Maar dat had u natuurlijk al lang begrepen. Goed, wij gaan naar de jaren 90 met muziek van Prince.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1996 is dit Butcher by Golly Woe.

En zo is het maar net. Prince Betcha by Gully Woe uit 1996, deze opname. We gaan trouwens op naar het half uur. Dat doen we met deze van de Native American Indianengroep Redbone 1974. Dit is One More Time.

1989, de muziek van The Fine Young Cannibals. Good Thing heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Hedendaagse muziek hebben we nog weer voor u. Madonna samen met Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: talk about.
1: Ja, zo is dat. Poppen-icoon uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Madonna samen met de Nederlandse popster Sabrina Carpenter. Bring Your Love heet in het plaatje. We gaan nu veel verder terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, veel verder terug in de tijd dan in de jaren 80 natuurlijk. Dat is wat ik bedoel, want dit was dus een plaatje anno 2026 die we draaiden. We gaan naar 1968 met Lulu. I'm a Tiger.

0: Ja, en daar moet je dan echt niet zonder handschoenen aan te pakken, hè, deze Lulu. Ze had ooit ook nog iets met David Bowie, ik me dat goed herinner. Dit kwam in ieder geval uit 1968. I'm a Tiger.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Na 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Alweer meer dan 20 jaar oud is de muziek van Liv. Runaway was de titel van het plaatje 2003, om heel exact te zijn.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, wie spreekt een nieuw werkje van René Haag hier zo. De country sfeer, dit is Simple Man.

0: René Hagen met zijn nieuwe plaat. Dit was The Simple Man.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy.
0: Ja, gezelligheid houden we van, hè. Kennen we deze nog? Anouk uit 2019. $1 million. Heeft u het op de bank? Nou, ik niet.

Anouk en Million Dollar muziek uit 2019 alweer. Ja. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang Bonte Queer Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het er weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren zoals altijd op het programma mogelijk via janberg.radio@gmail.com. Ja, rest mij het, u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten. En u uiteraard nog even te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb het tenslotte nog 2 voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Neil Diamond en zijn song Desiree. Daarna nog een nieuw werkje van Bridget en The Dusty Trails by All Means. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Wond.

1988, Phil Collins, drummer van Genesis, hè, en ook solo heel veel platen gemaakt en heel veel muziek geschreven ook natuurlijk. Dit was Two Hearts. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Door met hedendaags muziek, Andrea Bocelli, David Guetta, EGAE en Megan en T. Stallion. Nou, dat is een hele verzameling bij elkaar. Het heeft iets met de voetbal te maken, geloof ik. Dit is DNA.

0: DNA, de titel van de plaat, heeft iets te maken met de wereldkampioenschappen voetbal die we gehad hebben. Andrea Bocelli, David Guetta, AGAE, Megan en T. Stallion. Het is allemaal eens even zicht, weet je. Weet je wat wij gaan doen? Lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1966. Herman's Hermits, Dandy.

0: You're Alright, inderdaad. De Herman's Hermits 1966. Dandy was de titel van het plaatje.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, in de bonte verzameling springen we naar 2003 met Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake alweer van 23 jaar geleden. Ja, 2003 kunnen we inmiddels ook oude meuk noemen dit natuurlijk. Hè? I'm Loving It, zo heet het plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: De ex-ambassadors heb ik voor u klaar liggen. 2015, Renegades.

0: The Ex-Ambassadors Renegades kwam uit 2015.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Werk hier van Bernice Marsala. Dit is Lights.

0: De muziek van Bernice Marsala, Lights Out, zo heette het plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1996, dit is Nasty, een moment zonder jou.

0: 1996, de muziek van Nasty, een moment zonder jou. Ja, soms heb je dat, hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1977, het tijdperk van de punk Iggy Pop. Dit is Lust for Life.

De muziek van Maxi Priest, 1988 muziek, Wild World, de titel van opname hier in de Bonte Muziekverzameling, want u bent er nog steeds bij. We gaan gauw door meteen naar de muziek van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: Inderdaad, steden de titel van de plaat The Hollies uit 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: She's got the kind of luck.
0: Shakira.
2: That defies gravity. She's the greatest cook.

0: Uit 2005 deze muziek van Shakira. Dit was een nummer met de titel Don't Bother.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u nieuwe van Maurice Monet. Le Soleil d'été.

Maurice Monet en zijn nieuwe plaat Le Soleil d'été. En als u denkt, ik herken het muziekje, zeker de ouder onder u en ik ook. Daar is een stukje naar deze plaat uit 1972.

0: inderdaad, dus exact hetzelfde melodietje als wat Maurice Monet gebruikt in zijn nieuwe plaat. Maar dit stamt dus al uit 1972, de Nederlandse Makkers waren dat.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidi.
0: Gaan we door met het programma 2021 muziek van Shawn Mendes en Tiny. Summer of Love.

was the summer of... Shawn Mendes en Tainy, de Summer of Love, muziek uit 2021, bracht ons aan het einde van het programma Bond. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Het zit er weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u weer genoten heeft van de muziek die we langs hebben laten komen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling wat we met het programma voor hebben. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel over de muziek is waar we nu uitgaan. We gaan naar 1971 met John Lennon, Imagine. Ja, stel je toch eens voor dat de wereld er wat beter uit zou zien. Hè? En daar nog een nieuw werkje van Michael Kegel. Dat nummer wat gedeeld is. Love is still coming. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en de Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

Ochtendkroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Dan zullen we terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind, een toekomst, dat is de aanvraag. Doe die klaar.

is al jaren mijn lef liedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, Trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Will Tura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Buddy, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Cargo en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Jospella.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met The Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendploeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Het nummer zal je ongetwijfeld wel bekend voorkomen. Je hoorde de Delphonics en Ready or Not, Amerikaanse band die begon in 1965. De groep werd destijds opgericht door William Hart, Wilbert Hart, Randy Kane en Major Harris. Nou, het nummer Ready or Not is geschreven door Tom Bell en William Hart en zou later nog gecoverd worden. Daar komen de hele bekende, onder andere de Jacksons in 1970 en de Fugees in 1996. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Nederpopplaats komt deze keer voor rekening van de groep uit Amersfoort, The Elements. En de tragiek van de muziek gaat onze aandacht uit naar Jet Harris en Tony Meehan. Maar zo verder is het nog niet. Eerst deze van Dave, Dee, Dozie, Biggie, Mick en Titch en Save Me.

Eddie Holland, Then It's Not Too Late. Amerikaanse zanger, songwriter en producer. Zijn oudere boer overigens van Brian Holland. Maar samen met zijn broer en Lament Dozier maakte hij deel uit van het beroemde schrijvers trio Holland, Dozier en Holland. En dat deden ze natuurlijk allemaal bij Motown. De heren staan, zijn verantwoordelijk voor een groot aantal hits die bij Motown zijn uitgebracht. Daarvoor hoorde je de groepen Virgin en Sleep Secret. Dat is een mooi voorbeeld overigens van de psychedelische rock. Aan deze Engelse groep brengt dus nummer uit in januari 1968. We begonnen dit trio met Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch. En het leuke nummer Save Me. Engelse popgroep uit de jaren 60 die een aantal hits zouden scoren. Waaronder The Legend of Xanadu. Dat wist een nummer 1 te halen in de Engelse hitparade. Zometeen onze nederpopplaat, de groep uit Amersfoort, The Elements. Maar eerst ga je luisteren naar deze van Kokomo en Asia Minor.

Tricycle and Somewhere. Ik heb het al eens gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roemruchte jaren, dan wil het ook wel eens voorkomen dat je er niks van hebt kunnen vinden. Dat was in dit geval ook zo. Mocht je er toevallig wat van weten, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Dickie Lee en Don't Wanna Think About Paula. Amerikaanse zanger-songwriter die zijn carrière begon in de jaren 60 in de popmuziek en in 1969 wisselde naar de country. Nou, als zanger bereikte hij in 1962 nummer 6 van de Billboard Hot 100 met Patches. Maar zijn bekendste pennenvrucht, zoals het heet, is She Thinks I Still Care, waarmee zowel George Jones als Anne Murray een nummer 1 country hit hadden. Elvis Presley nam overigens dat nummer in verschillende tempo's tot 2 maal toe op. We begonnen met Kokomo en Asia Minor. Het is het pseudoniem van Jimmy Wisner. Het nummer Asia Minor is een rock'n'roll versie van het Edward Creek pianoconcert in A minor, als ik het goed uitspreek. En ook nog leuk om bij te vermelden, Veronica DJ Joost en Draaier gebruikte het destijds als tune voor zijn programma. Zometeen onze tragiek van de muziek. Onze aandacht gaat daaruit naar Tony Meehan, als lid van de duo Jet Harris en Tony Meehan. Maar eerst ga je luisteren naar een aantal hele leuke, zoals deze van Johnny D. Little en Not Guilty.

0: hoorden onze nederpopplaat The Elements and The Love I Had Before. Band afkomstig uit Amersfoort, die in hun hoogtijdagen 1967-1968 bestond uit John Brands, zang, Mels Punt, gitaar, Jacques Smulders, bas en Ilja Gort op drums. Nou, voordat ze in een stroomversnelling kwamen, wisselde de band regelmatig van leden. En Jacques Smulders die schreef halverwege de jaren 60 veel songs. Dat deed hij samen met John Brands, die later zanger werd bij de groep Zen. Nou, hieruit rolden twee singles die werden uitgegeven door de platenmaatschappij van Willem Duis, Iramak. De Elements hadden tot eind 1968 tv-optredens in Nederland en België. En in Hilversum had de groep een eigen fanclub, want daar woonde de toenmalige manager Hans Bunk. Ik wil toch even bij vermelden dat we aan de info zijn gekomen dankzij Ilja Gort en Jacques Smulders. En mocht je meer willen weten over The Animals, dan verwijs ik je graag naar de website 60sgeneration.nl. En daarvoor hoorde je Ray Dexter en Lovely Weekend. De liefde voor muziek kreeg deze zanger met een poplepel ingegoten. Want zodra het Moskou-Warschau concert werd gespeeld op de radio, stoof hij naar binnen om te luisteren. Hij begon zijn muzikale carrière in de Two Eyes Bar, waar ook Tommy Steele en Cliff Richards begonnen waren. We begonnen dit trio met John DeLittle en Not Guilty, Engelse zanger die werd ontdekt door orkestleider John Barry. Nou, samen brachten ze 5 singles uit, waaronder het nummer wat je hoorde.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Tony Meehan. Hij was samen met Jet Harris, Hank B. Marvin en Bruce Welch oprichter van de Britse popgroep The Shadows. Meehan speelde drums in alle vroege hits van Cliff Richard en The Shadows. En in het nummer See You In My Drums is een hoofdrol voor hem weggelegd. Hij was pas 10 jaar oud toen hij interesse kreeg voor het drummen. Toen hij 13 was, had hij zijn eerste baan als drummer bij een band die speelde in een discotheek in Willesden, Londen. Toen hij 15 was, sloot hij zich aan bij de begeleidingsband van Cliff Richards en die was toen genaamd The Drifters. Nou, de naam van de band werd later veranderd in The Shadows. Meehan verliet The Shadows in 1961 en ging werken bij Decca Records. Hij vormde in die tijd ook nog een duo met gitarist Jet Harris. Meehan overleed aan de gevolgen van een hoofdwond die hij opliep tijdens een val in zijn woning. In de tragiek van de muziek Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett.

Helen Greco en Lily's Lament, Amerikaanse zangeres en actrice. En dat al vanaf de jaren 30 tot ver in de jaren 60. De jaren 50 en 60 trad zij samen met haar toenmalige echtgenoot Spike Jones op in de tv-show Spike Jones Show. Ja. En daarvoor hoorde je Peter Jay en de Jaywalkers en Patchman Farm. Engelse band die het nummer uitbrengt in 1965. En dat verscheen bij Piccadilly Records. Componist van het werk is Mose Ellison. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett O'Hara. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. The Majority, The Charmaines, Design, maar eerst deze van Jan Panther en Stretch My Back.

Oldies Project. Oldies Project. Met Roel van Antwerpen.

Je hoorde een nummer uit 1966, The Majority and One Thirds. Groep werd opgericht in Hull begin jaren 60 en dat onder de naam The Mustangs. Ze veranderden hun naam in 1965 toen zij verhuizen naar Londen. Nou, echt commercieel succes wisten zij niet te halen en bleef ook uit. Groep verdween daarna eigenlijk van het front. Daarvoor hoorde je de Charmaines en What Kind of Girl. Tussen haakjes Do You Think I Am. Amerikaans trio dat werd geleid door Gigi Jackson. Ze traden ook op als achtergrondkoor dat voor diverse andere artiesten. Daarvoor hoorde je de groep Design and the Minstrels Theme. Het is de B-kant van de single Colored Mile en deze Amerikaanse folk popgroep. Die brengen het nummer uit op 3 maart 1971. En we begonnen met een hele leuke van Jan Pender en Scratch My Back. Engelse zangeres die slechts 4 singles uitbrengt, waarvan Scratch My Back wel het meest opvallende was. En echt commercieel succes kenden zij niet. Maar goed, het is toch aardig om eens een keer laten horen. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website theoldiesproject.nl of like ons op Facebook. facebook.com/theoldiesproject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van Gabriel and the Angels. En Zing When the Strings of My Heart. En zo is de titel. Wat mij betreft...

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo eventjes de stand van de microfoon juist zetten. Hè? Hey, hey, goedemiddag, goedemiddag. Het is weer woensdagmiddag natuurlijk. We zitten in de helft van de week. Ja, we hakken de week weer in twee natuurlijk. Hakballen deze middag met rode saus. En lekkere aardappeltjes erbij. We begonnen met de Goo Goo Dolls. En dit al met hun Irish. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de koffie en dergelijke meer. En de lekkere, leuke plaatjes natuurlijk. Lunchbreken doen we tot 1 uur natuurlijk weer zoals gewoonlijk. En ja, met heel veel energie natuurlijk. Hier is de police en da da da, de doe doe doe en zo verder en zo verder. Hele moeilijke tekst als je mij vraagt.

Ja, inderdaad, als je vandaag van verfrissende muziek spreekt, wel, dan is dat wel een heel verfrissende plaat. Als je de videoclip kent, natuurlijk, hè, opgenomen ergens in Oost-Duitsland. Ja, inderdaad, wel te midden in de sneeuw. Met, ja, als je hem ziet ademen, dan zie je gewoon de adem eruit komen, als het ware. Dus het moet al heel koud zijn. De Police en de doe-doe-doe-da-da-da deze zomerse woensdagmiddag. En wat ga jij nog allemaal presteren deze namiddag? Want ja, het is tenslotte toch vakantie. Hè? Je moet toch iets doen met de kindjes tegenwoordig. Hier is Tom Brown op deze woensdag met Funking for Jamaica.

inderdaad nog even heel hoog uithalen. Nog hoger. En nog iets hoger. Ja, dat is goed genoeg natuurlijk. Goldly and Cream, wat is het lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb in de lunchbreak. En dit werd You Make Me Wanna Cry, helemaal iets anders.

Ach, inderdaad, wat was het toch lekkere bladen, hè? De Carpenters. En dit allemaal met hun Top of the World. Onze onvergetelijke song voor vandaag hier in de lunchbreak. Kon ook deze geweest zijn, natuurlijk, hè? Hier is Georgie Fame. En dit allemaal met zijn Rosetta.

En laat ik het maar vriendelijk zijn natuurlijk, hè. Ja, en je kunt het maar vragen, hè. Hoe zit het? How you better? How you well, well, well? Ja, ze ziet er goed uit. Nog tot, tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk met de nodige muziekjes, de verfrissende zomerse muziekjes. En deze is de London Beat en 9 a.m. on the New York Subway. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

Zo, inderdaad, ik hoop dat de techniek het ons nu toelaat. Een heel bijzondere goeiemiddag, het lunchbreaking nieuws van toen. Het is woensdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. ...26 november 1968, daar gaan we naartoe... ...heeft Cream een afscheidsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. De Britse rockband heeft geen lang houdbaarheidsdatum gescoord. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton richten in 1966 het trio op... ...om het 2 jaar later al te ontbinden. Veel concerten hebben ze dan niet gedaan. Na 25 jaar zullen ze uiteindelijk toch nog wel 2 keer optreden... Hier is Cream en dit allemaal met hun White Room.

0: En als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
1: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En dan is een echte zomerse hit natuurlijk. En dat is het zeker en vast. En onder de auspiciën van Faithless, Blue Baby Rixa. En het dan met haar New Religion. Het zal wel geen onderke zijn, denk ik. Hè? Nee, helemaal niet. Van harte welkom in ieder geval in deel 2 van de Lunchbreak deze woensdagmiddag. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige, verfrissende en verteerbare muziek hier op je radio. En dat allemaal iedere week natuurlijk tussen een zondag en vrijdagmiddag. Hier is Eleanor.

En inderdaad nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week natuurlijk. André Hazes en ik meen het, ja inderdaad wel. Ik meen het, hij is nog tot vrijdag onze artiest van de week hier in de Lunchbreak. En hier is de Canadees. Niet te versmaden natuurlijk die man, hè. Nog altijd niet, nog altijd goed bij stem. Hier is Bryan Adams. And the only thing that looks good on me, well, dat is jij natuurlijk. Dat bent u.

0: Inderdaad, onze plagers is plagers invincible. Inderdaad, we kennen haar natuurlijk ook nog van Love is a Battlefield. Ik heb het allemaal over Pat Benatar natuurlijk. Met een klein heetje van haar in de jaren 80. Invisible. Zoals ik eventjes op de klok keek, zoals gewoonlijk rond 1 uur wel. Dan is het tijd geworden voor onze natuurlijk onze toetjesplaat hier in de lunchbreak. En dat is ongeveer de laatste plaat voor vandaag woensdag dan. Hè. Morgen donderdag zijn we er weer voor jou op de radio met een hele nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Ja, inderdaad wel. Eventjes verslikt. Sorry, excuseer.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Kan gebeuren natuurlijk. Hè. De toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Bee Gees en Holiday. Tot morgen. En stay tuned op je favoriete radiostation. Tot dan.

De knecht in het strand, dat zijn vele handen op één buik. Heerlijk! Ja, daar gaat de first class op je radio met Beach Baby. Heb je er zin in? Ik wel in ieder geval. Lekker toch? Heerlijk terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle Road Show!

0: Bobby McGee.
1: Zo'n heerlijke spontane zanger, hè? Kenny Rogers. Speelde in vele westerns, maar bovenal de country zanger uit Nashville, Tennessee. Kenny Rogers met het oude nummer van Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Wees welkom, lieve vrienden van de wereld. Dit is de Middle of the Road Show. Ja, tuurlijk ook via wifi, hè? Tuurlijk. Och, en dit is Coldplay.

0: Dus met gaatjes, plaatjes voor frisdraadjes. Coldplay. Viva la vida. In the middle of the roadshow.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Peter Groot, Kormelink en Herman Grimme. Twee leuke Groningse jongens. Allebei afkomstig uit de band Splitsing. Gingen later iets doen als de jazzpolitie.
2: Dit is the middle of the roadshow.

Wil je geloven dat ik dankzij door deze plaat lawaai doof ben geworden? Ja, inderdaad. Nee, nou goed, ik zet hem in het verleden in de discotheek tijdens het avondje draaien. Gewoon lekker, gewoon gezellig op. Gewoon, en als het weer tijd was voor ons sanitaire stop. Natuurlijk heb je de nodige tijd nodig om naar het toilet te komen. Meatloaf, dankjewel. Paradise met een dashboard light. En daarvoor de veilige achter de keuken verdelen. Vandaag was het de jazzpolitie uit Groningen.

De airco die draait op volle toeren. Club Tropicana van Kappelberg. De muziek van George en Andrew Wembley uit oktober van 1983. En Michael Jackson met zijn grote liefde Dynamos. Of was het zijn tante? Onze Astorista's en Ease on Down the Road. Middle of the Road Show met een aantal aantrekkelijke dames. Toen nog wel, ja, hier zijn de

Lief, hè? De zus is Pai. Patricia en Yvonne. The best friend I know. Texas is heel leuk, inderdaad. Dit is de Middel of the Roadshow, lieve vrienden wereldwijd op deze aardkloot. En het is jouw muziek.

Oorspronkelijk aus Österreich, liebe Freunde. Jawohl. Gila, Gisela Wusinger. Dat had nauwe banden met Frank Farian trouwens. En wist je trouwens dat ze onder het pseudoniem G. Winger het nummer I See a Boat on the River schreef? Dat was een top 10 hit voor Boney M. En ze was op de achtergrond betrokken bij Milli Vanilli. Nou, daar weten we ook alles van natuurlijk. Gila hoor je bij deze. En we gotta get out of this place. Van alles wat lekker is, bovenal van niet zoveel.

onze zendmast. En natuurlijk ook via Facebook, The Middle of the Road Show. Haren tot op de billen en broekspijpen zo wijd als vuilniszakken. Dat was de periode 1974. Tini Bopper, dat Tini Bopper band, hoorde je van de Nederlandse groep Caterpillar. Even de laatste in de Middle of the Road Show met zometeen nog veel meer lekkers. Zelfs uit de koelkast. Haha, Lukkenecht heeft honger. Ja, duidelijk wel weer op dit ogenblik. Lieve Leute van Hoijten, beste vrienden, waar ik op deze avond kloot. Maak er nog een leuke dag van.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie nog steeds luisteren naar dit radiostation. En welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een aantal lekkere liedjes voor je klaarstaan en die ga ik dit uur voor je draaien. Zo, hou hem lekker hier en laat je wederom verrassen.
2: Ron van der Steen is je makker.
1: En onze eerste verrassing staat in de startblokken. Dat is die van Simply Red. Here is Money's Too Tight to Mention.
3: Nou, daar gaat hij.
4: Muziek uit het verleden.

En is je opgevallen? Dat waren drie liedjes achter elkaar als laatste. Eruption, I Can't Stand The Rain. En daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En daarvoor Avril Lavigne, What The Hell. En we begonnen dit rijtje van drie met Simply Red. Money's Too Tight To Mention. Fijn dat je bent aangeschoven voor een uurtje de Muziekfabriek. En dit is Agda en de Munnink.

0: Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: Nee!
2: Ja!
3: Van der Steen!
4: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Dit keer hebben we te maken met Brenda May Tarpley. Geboren in Atlanta op 11 december 1944. Je kent haar vast onder de naam Brenda Lee.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Deze Amerikaanse zangeres is actief onder het genre rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Brenda Lee staat het beste bekend van haar hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Brenda Lee is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en de Rockabilly Hall of Fame. Lee was van jongs af aan muzikaal actief. Tijdens kerkdiensten zong ze solo's en memoriseerde melodieën op jonge leeftijd door naar de radio te luisteren en ze na te fluiten. Lee's eerste aanraking met de muziekwereld was toen ze door school een georganiseerde regionale zangwedstrijd won. Haar prijs was een live verschijning tijdens een radioshow van Atlanta in Star Makers Review. Ze brak in de muziek- en showbizwereld door in februari 1955. Toen ze verscheen op een radiostation uit Swainsboro om Red Foley te zien in Augusta. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar Lee te luisteren, nog voor Foley zijn show zou geven. Foley was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem en liet haar het nummer Jambalaya zingen tijdens de show. Tussen 1958 en 1965 scoorde Brenda Lee haar grootste hits. Succesvolle nummers uit die periode zijn onder andere Jambalaya, Sweet Nothings, I Want to Be Wanted, All Alone Am I en Breaking It to Me Gently. In de Jukebox Classic luister je naar Sweet Nothings. My baby.

0: Sweden Nothing.
1: Geleend uit de jukebox, deze van Brenda Lee en Sweet Nothings. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl en je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Snel door met ons tweede rijtje van drie. Je hebt er nog eentje van met Roet. Dat is deze.

0: Het mag duidelijk zijn, als je dit toch hoort, dan denk je aan lekkere wijven, veel drank en dat zonnetje op je bolletje en dan ongeveer plusminus een graadje of 30.
1: De Muziekfabriek.
0: En natuurlijk een mooie blauwe azure zee.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat maakt het plaatje weer helemaal compleet. We hadden Mystique, Ritmo de la Noche, daarvoor Robbie Williams, Angels. En we begonnen met Agda en de Munnik. Heel veel lieve mensen. Tayo Cruz, Travis McCoy en Kylie Minogue. Lekker dansbaar. Luister naar de volgende drie. We beginnen met Higher.

0: Ik hoop dat ik je heerlijk zit te verrassen door middel van een uurtje lekkere muziek, waaronder die van Marco Borsato en Binnen. Daarvoor zat George Michael en Mary J. Blige en S. We begonnen met Tayo Cruz en Travi McCoy en Kylie Minogue. Wat een trio. En Higher,
1: de muziekfabriek.
0: Viola Wills heette oorspronkelijk Viola Mae Wilkinson.
2: Oude lullenplaat.
0: En werd geboren in Watts op 30 december 1939. Ze overleed op 6 mei 2009.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse popzangeres. Wills was gehuwd en moeder van 6 kinderen. Ze werd destijds in 1965 ontdekt door Barry White en was achtergrondzangeres bij onder meer Joe Cocker en Smokey Robinson. Haar doorbraak als solozangeres kwam in 1979 met een cover van Gonna Get Along Without You Now. Het was het begin van verschillende dancehits die haar de titel van Disco Diva zou opleveren. Andere hits waren covers van Both Sides Now en If You Could Read My Mind. Haar dancehits waren zeer populair in de homo scene. In de jaren 80 ontwikkelde zij haar eigen nieuwe muziekstijl, een combinatie van jazz en gospel. Wills stierf in mei 2009 aan kanker. Luister nog eens naar die disco hit van toen. Hier is Gonna Get Along Without You Now.

Als je de databases raadpleegt, dan zie je dus staan Amerikaanse popzangeres. Volgens mij niet helemaal juist. Want het moet gewoon zijn een lekkere disco diva. Ze stond even centraal met het liedje Gonna Get Along Without You Now als de oude lullenplaat. Ik heb het over Viola Wills. Wil je die ook aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. We gaan wederom 3 liedjes voor je opzetten. Dit is er een van. Het lijkt me heerlijk. Een huis in de zon. Luister naar Rob de Nijs.

0: Het was destijds een hele dikke hit voor Berlin in Nederland. Take My Breath Away. Afkomstig uit de film Top Gun.
1: De muziekfabriek.
0: En daarvoor zat weer Rob de Nijs, Huis in de Zon. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Goed, ik hoop dat het een beetje naar je zin was. Laat het desnoods nog even weten via www.ronvondersteen.nl. Ik heb nog Take That voor je klaarstaan en Back for Good. Ik zeg maar weer gegroet, adios en maak er nog een hele fijne dag van.

0: Op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Praatje, gaan we naar Engeland. En ik neem je mee met Mud, oftewel Modder, Mud. Beetje Engels glam rock bandje was dat. Ook veel hits gehad. Secrets That You Keep ga ik zo meteen voor je draaien, dan weet je dat. En een heel moeilijk aanspreekbare naam, Michael Mazzaghi. En Don't Include Me, The American Dream. André Hazes Jr., het is niet anders, maar voor de liefhebbers is hij er. De nacht is mijn leven. Nou, hè, dat hebben we een tijdje meegemaakt. James Ingram ook nog. Rob de Nijs met Open Einde. Dat meen je niet. Een verschrikkelijk mooi nummer is dat. En The Woo met Happy Jack ook nog. Uit de jaren 60.

0: valt het nou onder country pop-achtig? Ja, ik vind het wel mut. En de Super Daisy Keep hoorde je daar weer voor uit de jaren 70. Die glam rock, weet je wel.
1: De magische muziekselectie. Ouwe leuk.
0: Nou ja, ouwe meuk. Het is André Hazes junior. De nacht is mijn leven. Het is uit, toch uit 2026. Zo oud is het niet. Waar mag je uit?

James Ingram. There's no easy way. Oh jawel. Heel makkelijk. Gewoon voor een microfoon kruipen en plaatjes aan elkaar babbelen. Iedereen kan het. Echt waar. Het is zeker voor mensen met ADHD, zoals ik. Geen probleem. Rob de Nijs, een open einde zo. Hit it. Yeah, you're cooking now.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen.

0: altijd van de AM-zenders, weet je wel, die middelgolfzenders. Ja. The Woo en Happy Jack, de single-versie. Een mono-versie was dit. Gregory Porter met Clapton en Liquid Spirit.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Had de discoplaat Street Fair en Come On and Get This Love. En daarvoor nog Marco Borsato zie ik. Met afscheid nemen bestaat niet. Daar moet jij eens opletten. Hanny met Maar vanavond even groot. Maar van de week heb ik het ook al een keer gedraaid, toch? Met, dat was een beetje, het ging over de overspelige vrouwen. Nee, hoe noem je dat? De sekswerkers. Ja, daar ging het over. Oké, goed. Maroon 5 nu met Girl Like You featuring Cardi B.

0: Sixpack State of Mind was dit. Grant Gilbert en Josh Abbott Band. Hoorde je? Heerlijk, hè? 2023 alweer.
1: Ja. Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: In sommige gevallen, dit nummer wat ik nu instart, hè? In sommige gevallen klopt dat ook best wel. Als je Marco Bussato natuurlijk serieus neemt, afscheid nemen bestaat niet. Het is wel begrijpelijk dat hij niet meer gaat optreden. Hij heeft zich helemaal teruggetrokken uit de media. Hij heeft genoeg over zich heen gekregen. Hij is uiteindelijk vrijgesproken. En hij wil geen optredens meer doen. Dus dat is een beetje klaar. Marco Bussato, een ouwtje van hem. Het afscheid nemen bestaat niet.

even door de radio kruipen en Come and Get This Love. Hè? Dat is allemaal vrij. De liefde voor de muziek, laten we het wel wezen. Ja, zeker. Street Fair hoor je met de rollate discplaat voor deze keer. Deze keer hem ook wel, denk ik. Of niet? Als je hem hoort. Hè? Ja. Honey, hè? Vanavond heb ik hoofdpijn. Nou, dus het is het tegenovergestelde van Come and Get This Love. Laten we eerlijk wezen. Het staat.

grote hit voor Honey uit 1991. Dat was de titel, hoor. Moet je opletten. Zo, het kan je maar eventjes voorkomen. Zo, de kinetic. Dit was Afternoon Delight voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Ik heb er nog één voor je, Boas en Another Man. Tot de volgende.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: tot een uur of, het hangt er een beetje vanaf op welke radiozender je dit programma ontvangt. Maar in ieder geval 2 uur lang gaan we weer tracks draaien uit het album The Alphabet. En we openen vandaag met een track van Wasting Light. Dat is een plaat van Foo Fighters uit 2011, Back and Forth. En dat nummer schijnt ook te slaan op een documentaire over Foo Fighters, die ik nog nooit gezien heb, jammer genoeg. Dan moet ik nog wel een keertje inhalen dan eigenlijk. Maar daarin wordt dan de geschiedenis besproken van deze band en ook de toekomst, denk ik. En inmiddels is de toekomst ook alweer 15 jaar oud, hè? Ja, want we hebben het hier over een documentaire uit 2011. Nou, in ieder geval hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een beetje een goede vakantie hebt gehad. Nou, ik moet zeggen dat ik het behoorlijk rustig heb aangedaan. Ik ben wel veel bezig geweest met lichaamsbeweging. Ik ben niet weg geweest, dus ik heb weinig Car Classics gehoord zelf. En dan heb ik het niet over het radioprogramma, maar over mijn favoriete tracks die ik onderweg draai. En vind dat verhaal ken je zo langzamerhand wel als je het programma ook al wat langer beluistert. In ieder geval zijn we weer beland met onze neus in de albums. En als we even kijken waar we gebleven zijn in het albumalfabet, dan moeten we concluderen dat we meerdere letters tegelijk gaan behandelen. Want we zijn inmiddels ook al bij de W beland, maar we hebben ook nog albums staan bij de letter T. Ook nog bij de U en ook nog bij de V. Dus nou ja. De volgorde is ook niet zo heel erg belangrijk van de letters. Het gaat vooral om de volgorde van de muziek. Ik probeer altijd een beetje de langzame en snelle nummers met elkaar af te wisselen. En ook qua stijl probeer ik het een beetje gevarieerd te houden, waardoor zeg maar, de volgorde een beetje zoek is geraakt. Maar dat geeft helemaal niks, want het gaat per slotverwerking om de muziek. Temple of Low Man, zo heet het tweede album van Crowded House. Ik heb daar al het een en ander van gedraaid. Behalve ja, een van de grootste hits in Australië en Nieuw-Zeeland. Want Better Be Home Soon reikte daar de eerste plek. Hier in Nederland is het nooit een hit geweest. Maar het blijft een mooi nummer.
1: En daarom... Car Classics.
0: En daarom draai je hem ook vandaag.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: W. Die hadden we al gehad. Ik moet nog

Nou, Waiting for the Sun in het album. Ik moet zeggen dat we de zon behoorlijk vaak hebben gezien in de afgelopen zomermaanden. De Doors, grappig is dat Waiting for the Sun zelf niet op dit album staat, maar wel een paar grote hits, zoals Light My Fire. En ook deze staat erop. En ook dit werd een nummer 1 hit in Amerika. Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name. De Doors dus op in Car Classics. Welkom bij Car Classics. We zijn een tijdje weg geweest, dus af en toe moet ik nog eventjes, hoe zou ik het zeggen, bijkomen van de vakantie. Dus het gaat niet altijd even soepel, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het wel weer spannend. Zometeen ga ik een nummer draaien van een album van Randy Van Warmer. Eigenlijk een beetje op verzoek van Ellie, want die stuurde me nog een mail voor de vakantie van, joh, zou je wat willen draaien van die plaat? En dan het liefst de single. Ga ik zo meteen doen. Eerst nog eventjes een track van Vienna. Het titelnummer van Ultra Fox heb ik al gedraaid. Maar Sleepwalk is een van de leukere nummers van die plaat, vind ik zelf. Slaapwandelend door Car Classics. Zou voor mij kunnen gaan vandaag.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

is een ballad die nog regelmatig gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Vooral in soft popsong programma's wordt dit nog veel gedraaid. Het is een evergreen voor Randy Van Warmer. Wel de enige hit die hij scoorde hier in Nederland. Just When I Needed You Most staat op het album Van Warmer. En Ellie wilde dit heel graag horen. Sowieso ook jouw suggesties zijn van harte welkom. Je kan van alles doorsturen wat je maar wilt naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb een Gmail-adres aangenomen omdat dit programma op meerdere zenders wordt uitgezonden. Dus dan moet je wel eigenlijk. Maar kom maar door hoor, als je nog wat idee hebt voor het albumalfabet. We zitten onder andere bij de letter W. Daar zijn we al aanbeland. Maar misschien dat je ook nog wel wat suggesties hebt voor de T, de U en de V. Hoewel ik de letter T zo snel mogelijk wil afronden eigenlijk zo langzamerhand. Maar goed, als we dan toch het hebben over de letter T, dan kom ik uit bij een plaat van Traffic uit 1968. You Can All Join In is een nummer dat niet representatief is voor deze plaat. Waarom niet? Omdat het een vrij lichtvoetig nummer is. Geschreven en ook gezongen trouwens door Dave Mason, een van de belangrijke figuren van Traffic. En er staan ook een heleboel nummers op die wat meer klinken als Steve Winwood. Dat is de frontman eigenlijk van Traffic, of was, want de band bestaat al heel lang niet meer. En uiteindelijk kwam het ook, geloof ik, tot een meningsverschil tussen Steve Winwood en Dave Mason. En dat is ook wel te horen, maar het is wel een leuk nummer. Het is ook nog een single geweest en het staat ook op heel veel verzamelaars, dit nummer. Dus daarom dat we het gaan draaien. You Can All Join In, doe maar mee met Traffic. Muziek uit 1968.

0: Dat is een van de grote hits van The Visitors van ABBA. Geen slecht album, maar niet het beste plaat. Hoewel, daar staat wel een heel mooi titelnummer op. Dat heb ik nog voor de vakantie gedraaid. Dat vind ik echt wel een fantastisch nummer. En dit is leuk. Hè? Maar het was ook een grote hit. Het was wel, geloof ik, zo'n beetje de laatste hit die ABBA scoorde. Of niet? Nee, The Day Before You Came kwam nog. Maar die staat niet op deze plaat. Die zou eigenlijk verschijnen op een album van ABBA dat in 1983 had moeten uitkomen. Maar dat kwam er niet meer van. Want toen ging ABBA uit elkaar. Niet helemaal definitief, zal laten blijken. Want in 2022 was het weer tijd voor een reunie. En toen hebben ze ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. En daar staan ook best wel aardige nummers op. Goed, tot zover het albumalfabet. We gaan daar ook weer op terugkomen. Maar om niet geheel in oude meuk te verzanden, is het tijd voor de actualiteit.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Langlijstjes.
1: Boodschappenlijstjes. Ja. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je weet het, we werken ons altijd tot een overzicht van de nieuwe binnenkomers. Dus de platen die voor het eerst in de Album Top 100 verschijnen. En de top 3, die noem ik ook altijd nog even. Nou, wat betreft de eerste week-sorteringen kunnen we kort zijn. Dat zijn er maar twee, waarvan er 1 op 87. De soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Heel vermakelijke film. Ik heb zowel 1 als 2 gezien. Dankzij mijn vrouw Olga trouwens, want die wilde dat graag zien. En als je die twee bij elkaar ziet, dan is het heel vermakelijk. Zijn het eigenlijk best wel goede films met een uitstekende rol van Meryl Streep. En de soundtrack is ook leuk. Daar kom ik in het volgende uur nog op terug. Dan ga ik gelijk naar de top 3. Ja, op nummer 3 vinden we Michael Jackson. Thriller, die blijft gewoon daarbovenin hangen steeds. Nu gestegen van 4 naar nummer 3. De nummer 1 van vorige week, die zakt naar 2. Dat is namelijk de plaat van Olivia Rodrigo. You'll seem pretty sad for a girl so in love. Een nieuw op nummer 1, jazeker. De nieuwe plaat van Ariana Grande. Die heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Petal. Ik spreek het gewoon zo uit. Petal, ja hoor. Wat ga ik even draaien? Nou, wat zou ik daarvan eens draaien? Hey, Nederland. Hey, that I made you love me. Dat is een mooi nummer van die plaat.

Achtereenvolgens draaide ik een track van het nieuwe album van Ariana Grande. Pedal heet dat album, dat op nummer 1 staat van de album Top 100. Daarvan Hey That I Made You Love Me. Vind ik een mooi nummer en dit vind ik trouwens ook heel fraai. Dit staat op dezelfde LP als waarop je ook Tutti Ragazzi kan vinden. De eerste hit voor de Nits. Hook of Holland staat daar ook op en dat vind ik eigenlijk een fantastisch nummer. En eigenlijk hoor je ook al waar de Nits hierna naartoe zouden gaan met de muzikale koers. Want tikkeltje experimenteel is het wel. En het heeft ook iets Beatlesque. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Goed, ik weet niet hoe gelovig jij bent of hoe christelijk je bent. Mocht je nou echt heel christelijk zijn, oren dicht. Want dit is Robert Long met Jezus Redt van Vroeger of Later. Een album uit 1974.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

vind de versie van de voortop leuk. Maar dit is Wonderschoon van Tim Hardin. Het staat op zijn tweede plaats. Tim Hardin 2 heet hij. Originele titel If I Were a Carpenter uit 1967. Daarvoor een track van vroeger of later uit 1974. Robert Long met Jezus Red. En ik moet je zeggen, ik ben geen atheïst. Maar ik sta wel volledig achter de tekst van dat nummer. Omdat het geloof toch echt wel heel veel onheil heeft gebracht over deze wereld. En sowieso is religie nog altijd een van de oorzaken ervan dat er nog steeds geen wereldvrede is. Of wie er ooit komt, ik geloof daar wel in. Maar dat is iets waar een heleboel mensen niet in willen geloven. Maar dat allemaal terzijde. Je mening hierover mag je altijd nog deponeren op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Goed, ik ga zo meteen wat draaien van een plaat van Shania Twain. Ik krijg heel veel sterren op allmusic.com. En dat kan een oorzaak ervan zijn dat dat album de lijst heeft gehaald. Het is niet mijn favoriete album, maar dat geeft niet. Ik ga daar ook wel een nummer van draaien. Eerst een plaat die ik ook niet zo heel erg gemakkelijk vind. Het is namelijk een plaat van Genesis. En Peter Gabriel die verliet de band, zoals je weet. En Phil Collins werd de leadzanger. Dat was eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk zou er een andere zanger komen. Maar ja, wie was de vraag? En er werd wel gezocht naar een andere zanger. En Phil Collins nam toen voorlopig de honneurs waar. Maar uiteindelijk is dat definitief geworden. En de eerste plaat met Phil Collins van Genesis, Phil Collins als zanger moet ik dan zeggen, dat werd A Trick of the Tail, natuurlijk de man droomde al een tijdje. Het titelnummer is ook op single verschenen, dat vind ik ook een heel leuk nummer, dat heb ik ook pas geleden nog gedraaid voor de vakantie. En ja, het is een plaat met vrij veel langzame en ook lange nummers. En nou, ik wil je in ieder geval wat van het album laten horen, wat niet zo gemakkelijk is, maar wel representatief is voor het geluid van Genesis van die tijd. En dat is ook wel een redelijk op tempo nummer, daarom heb ik hem gekozen. Robbery, Assault and Battery. Met ook een behoorlijk ingewikkelde toetsenbord solo van Tony Banks. Dit is Genesis.

ik moet eerlijk zijn, het nummer valt me reuze bij, ja. Shania Twain, natuurlijk een goede zanger is en het is ook wel enigszins kwaliteit wat ze maakt. Alleen, ja, ik ben er nooit zo wild van geweest. Er zijn ook een aantal nummers op die albums te vinden van ik denk van truttigheid troef. Maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Heel veel mensen zijn het daar absoluut niet mee eens. Bij allmusic.com, nogmaals, krijgt de plaat dusdanig van sterren dat App gewoon genoteerd staat in het album alfabet. Ice-icoon. En dat geldt ook voor het Ice-icoon van deze week. Dat is namelijk Street Life van de Crusaders, maar die hadden we al gehad. En ik ga daar in ieder geval nog een nummer van draaien vandaag. Omdat het toch wel een van de 1001 platen is die je gehoord moet hebben in je leven voordat je overlijdt. Dat je dat maar even weet. Dus een goede tip, een goede luistertip aan het einde van het eerste uur Car Classics.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Classics.
1: En deze versie vind je terug op War. Het is ook wel grappig dat als je naar de tekst luistert, dat je dan ontdekt dat het eigenlijk ook de titeltrack is van Under a Blood Red Sky. Daar hebben we al heel wat van gedraaid van die plaat. En van War nog niet, want dit is namelijk het eerste wat ik draaide van War. Maar daar komen we ook nog wel op terug hoor. En sowieso, we hebben heel wat platen van U2 die we nog moeten draaien. Want ook bij de vorige letter staat er nog een plaat waar ik nog wel wat van moet draaien. Ik ben even vergeten hoe die plaat ook weer heet van U2. Er staat onder andere die andere hit op Pride in the Name of Love. Hoe heet die plaat ook weer, joh? Die Unforgettable Fire, daar moet ik ook nog een nummer van draaien. Daar staat namelijk ook nog Bad op. En die moet ik ook draaien. Dat is echt wel een evergreen. En welkom, dit is Car Classics. We zijn weer terug van vakantie na 3 weken afwezigheid. We hebben natuurlijk in de afgelopen weken nog wel wat herhalingen uitgezonden. Van vorig jaar, met allemaal zomerhits. En nu zijn we weer met onze neus in de albums beland. En we zitten bij meerdere letters tegelijk. Ook nog bij de letter T van Tattoo. Ik ga daar ook nog een nummer draaien van die plaat van Rory Gallagher. Toch een plaat die behoorlijk behemel is ingeprezen door alle critici. En ook door musicmeter.nl. Eerst een plaat die vooral in Amerika ongelooflijk goed werd ontvangen. Die ook een Grammy Award opleverde voor zangeres Toni Braxton. Haar debuutalbum heet zoals zijzelf. En de grote hit ervan, dat is natuurlijk Breathe Again. En persoonlijk vind ik dat wel een van de betere nummers van dat album.
0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter T.

Ik kan me voorstellen dat Joe Badamassa dit fantastisch vond. En die vond dit zo goed van Robbie Gallagher dat hij het ook op zijn eigen plaat heeft gezet. Zijn eerste LP, die opent ermee zelfs. En dat is ook wel volkomen terecht. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de versie van Joe Badamassa niet ken. Wel deze van Robbie Gallagher. Het zat op Tattoo, een legendarische album uit 1973. We hebben er al aardig wat van gedraaid. En ik had vandaag zoiets van laat ik ook nog eens een keertje het nummer. Niet zo vlak voor het einde van het uur draaien, maar gewoon ergens midden in het uur en dan helemaal. En daarvoor Tony Braxton, Breed Again, geproduceerd door Babyface, hoor je ook meteen. En ik wil nog even terugkomen op New Year's Day van U2, waarmee we dit programma openen. Want ik vertelde je dat het eigenlijk bedoeld was dat nummer als liefdeslied voor de vrouw van Bono, Ali. En dat klopt ook wel, alleen later heeft hij dat wel een beetje veranderd. En dat verhaal is bekend, want iedereen vertelt altijd op de radio dat Bono zich heeft laten inspireren door solidariteit, de solidariteitsbeweging van vakbondsleider Lech Walesa in Polen, hè, tegen het communisme. Dat verhaal heb je vaak gehoord en dat is natuurlijk ook wel uiteindelijk waar het voor bedoeld was. Maar oorspronkelijk dus wilde Bono het als liefdeslied schrijven voor zijn vrouw. En dat hoor je ook wel als je naar de tekst luistert. Hè? I will be with you again, dat soort teksten krijg je dan. We gaan even naar Schotland. En uit Schotland komt de Blue Nile. In 1983 kwam er een geweldig album uit van hem. A Walk Across the Rooftops. En het grappige is dat die titel ook voorkomt in de hit. Tinseltown in the Rain. Hoewel hit. Het is eigenlijk nooit echt een hit geweest, als ik heel eerlijk moet zijn. Het heeft wel op nummer 1 gestaan van Farah's Rukkelijke 15. Die in die tijd werd uitgezonden op de nationale popzender. Maar verder geen hit geweest in de top 40 of in de andere hitlijsten. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Engeland en voor een heleboel andere landen. En toch is het inmiddels een evergreen geworden. En dat is volkomen terecht. Een plaat die past bij de herfst en die komt eraan. Dat is duidelijk. Het warme weer lijken we achter ons gelaten te hebben. Langzamerhand wordt het tijd voor de herfst. Daarom nu dit nummer van de Blue Nile in Car Classics. What?

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Het herkenbare geluid van Al Stewart. Mede dankzij de saxofoon. De saxofonist wilde ik zeggen. Phil Kenzie. Die horen we ook op de grote hits van Al Stewart. En dus ook op dit nummer. Deze ode aan de radio. Song on the Radio. Het staat op Time Passages. Laat die uitkomen in 1978. Het was niet zo'n groot succes als Year of the Cat. Maar er staan wel een aantal hele fraaie nummers op. En Year of the Cat, natuurlijk komen we daar ook nog op terug. Maar die komen we pas tegen dat avond bij de Y. Dus dan weet je dat in ieder geval. We gaan even naar de concertzaal. Lijkt me leuk. Ja, het is wel een vrij intieme concertzaal, moet ik zeggen. Car Classics. Want we gaan wat draaien van de allereerste MTV Unplugged CD die uitkwam. En dat gebeurde in 1991. En de allereerste die zich min of meer waagde aan dit, ja, noem het maar genre. Het is niet echt een genre, maar goed. Dat was Paul McCartney. Hij nam een plaat op. Of eigenlijk geen eens een plaat op, maar een concert op voor MTV. En het grappige is, als je goed luistert, dan hoor je sowieso dat er helemaal niet heel veel mensen zijn, als één. En punt twee, hij weigerde eigenlijk om de instrumenten in de opnameapparatuur te laten pluggen. Dus het is allemaal met microfoons opgenomen, waardoor de geluidskwaliteit misschien ook niet helemaal duur van het is. Het klinkt wat anders dan je gewend bent bij live-opname. Maar het heeft wel iets, hoe zal ik het zeggen, charmants, absoluut. En tijdens de opname van We Can Work It Out vergat Paul McCartney zijn tekst. En dat hebben ze op de plaat laten staan. En dat is wel leuk om dat even te laten horen. Car Classics. Life is life. Try to see it my way. Now we'll down about right around the wrong. Hang on. I only got the words wrong, didn't I? Been a long time. This is so informal, we'll start again. A few more woohoos, yeah!

0: visage. Met visage. Van het album Visage. Daar staat ook The Mind of a Toy op. En die hele grote hit Fade to Grey. Wat ik nooit geweten heb is dat Visage eigenlijk een soort supergroep was. Hè? Want er zaten nog een aantal leden in van Ultravox. Met Jure, die hoorden we hier ook zingen. Hoorden we in het vorige uur ook nog bij Ultravox. Ook Billy Curry speelde mee van Ultravox. En verder ook nog bijvoorbeeld Steve Strange. Hij was het boegbeeld. En drummer Rusty Egan. Dat waren eigenlijk de drijvende krachten achter de Londense club The Blitz. En nou ja, ze hebben uiteindelijk nog een aantal andere leden opgeroepen voor hun groep. En nou ja, Major en hoe heet het? Billy Curry, die hadden ook wel iets van leuk. Ga maar meedoen. En het resultaat mag er zijn, want het is een mooi album hoor, van Visage. Ik kan niet anders zeggen.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken wat daar allemaal in gebeurt in de lijst met de LP's. Niet zo heel veel nieuwe binnenkomers. Op 33 een bijzondere binnenkomer van Glenn Hansard. Don't Settle Volume 2.

0: namelijk wel iemand geweest zijn die dus niet alleen een geweldige concerten gaf, maar ook een bijzonder sympathiek mens schijnt geweest te zijn. Nou, volgende week ga ik kijken of ik daar nog wat van kan draaien van dat album, als het er dan nog in staat in de vinyl 33. Wat verder nog binnenkomt is de Devil Wears Prada 2. De soundtrack daarvan die staat op 25 van de vinyl 33. En dan gaan we gelijk naar de top 3, want meer nieuwe binnenkomers zijn er, zover ik kan zien, niet verder. Ja, wel in de top 3, maar op nummer 3 vinden we Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat deze week weer 1 plaats omhoog. De Rolling Stones zijn gezakt deze week. Van 1 naar nummer 2 met een nieuwe album Foreign Tongues. En ook op nummer 1 nieuw Ariana Grande met Paddle. Ik vertelde in het vorige uur al dat ik een tijdje terug heb gekeken naar The Devil Wears Prada. Zowel deel 1 als deel 2 heb ik gezien. En in het begin dacht ik van, is dit wel mijn cup of tea? Uiteindelijk moet ik toch wel toegeven dat het eigenlijk best wel een leuk verhaal is. En de muziek is zeker ook de moeite waard, de soundtrack. En het is misschien niet helemaal de muziek die je gewend bent in Car Classics, maar ik wil je graag een nummer laten horen van Lady Gaga, wat mij meteen opviel aan het begin van de film. Ik hoorde dat en toen dacht ik gelijk van, wat is dit een lekker nummer. Later hoorde ik het weer terug op Tidal en toen dacht ik van, nah, moi. En nu hoorde ik het ook weer terug en toen dacht ik van, ja, het is toch eigenlijk wel een leuk nummer. Ik ga het gewoon draaien van de soundtrack van Lady Wears Prada, The Devil Wears Prada. Moet ik wel goed zeggen. The Devil Wears Prada 2 heet die film. En daarvan hoor je Runaway, Lady Gaga met Ducci.
1: Nieuw. No matter what. No matter what. You got.

En de tekst blijft actueel. The times, they are changing. Nou ja, inderdaad. Of het ook helemaal te goede gaat, dat is een ander verhaal. Bob Dylan draaiden we in Car Classics. En ik weet niet of je die film toen ook hebt gezien. Die biopic die over hem verschenen is. Vond ik een goede film. Daarin zag je bijvoorbeeld dat hij in het begin lekker akoestisch optrad. Zoals je dat net ook hoorde, want dit staat op zijn derde plaat. En op een gegeven moment toen besloot hij om ook een band te gaan vormen achter zich. En ja, dat vond het publiek blijkbaar helemaal niet leuk. Hij stond met een band op een folkfestival. Ja, ook Pete Seeger was het daar compleet niet mee eens. Johnny Cash trouwens wel, bleek uit die film. En dan zie je eigenlijk ook wel hoe conservatief het publiek kan zijn af en toe. En dat denk ik bij mezelf, jongen, echt werkelijk waar. Maar misschien ben ik zelf inmiddels ook wel conservatief geworden. Want er zijn genoeg platen die ik tegenwoordig hoor waarvan ik ook denk van, nou, autotune, moet dat nou? He, misschien ben ik dan daarin dan net zo ouderwets als de mensen destijds. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, Bob Dylan is nog altijd onder ons en zijn muziek leeft voor The Times They Are Changing. Het is een van de belangrijkste platen uit de hele pophistorie. Dan ga ik naar ZZ Top. Give Me All Your Loving was natuurlijk een hele grote hit in de jaren 80. En ja, je had er wel meer van die hits. En allemaal hartstikke leuk. Maar eerlijk is eerlijk, het beste werk van ZZ Top komt uit de jaren 70. Uit 1973 komt Tres Humbre. En daar staat ook dit nummer op. Jesus Just Left Chicago.

voor de overlevende Boudewijn de Groot 1966. Ik moet zeggen dat we in de fase zijn beland van het albumalfabet waar we wel meer platen van Boudewijn de Groot tegenkomen. Niet alleen voor de overlevende, maar je hebt ook bijvoorbeeld Van een Afstand. Daar heb ik ook al het een en ander van gedraaid. Die kwam uit 1980. En volgens mij is er nog eentje ergens aan de buurt. Uit 87 is er ook nog een plaat van Boudewijn de Groot die in het alfabet staat. Ik ken die plaat trouwens niet, maar ik kom daar wellicht nog wel op terug. Goh, is het alweer afgelopen? Ja, dit was hem alweer voor vandaag, Karkles. Ik is gelukkig maar dat er volgende week ook weer een aflevering is. En als je wil reageren, Jeroen draait karklassics@gmail.com. Dat is het adres waarop je dat zou kunnen doen, het e-mailadres. Dus Jeroen draait karklassics@gmail.com. En de laatste die ik draai is een track van Untitled Rise uit 2020, een album van Salt. En daarvan hoor je het titelnummer. Dit is Strong. Tot volgende week. Fijne week verder. Hoi.

0: mag ik u van harte welkom heten in de Music Room. Er loopt ergens een halen rond in de studio, jongens. Die moeten we moeten hem vangen.
1: Ja.
0: Straks koffie, dat zijn ze ook gekomen vertellen trouwens. Dat is lekker. Ja, hè? Patrick Hernandez, zo werd het verleden geplukt uit 1978 trouwens. Het was een meneer die in Frankrijk geboren was. Heeft ergens een tijdje in België rondgehuppeld, tezamen met de Madonna trouwens. En heeft dan een wereldhit gemaakt die nog steeds gedraaid wordt. En dat is de plaat die we daarnet gedraaid hebben. Born to be alive, met Patrick Hernandez. Buiten met de haan, jongens. Buiten de... Ja. Dit is de Music Room. Dit is het programma waarin we u terugbrengen naar 2026. We gaan de nieuwere platen gaan draaien. Even kijken wat er gebeurt in de hitparades in de lage landen. En dat is België en Nederland. En daarin heten we u van harte welkom.
2: Every day.
3: Every day.
2: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: the Music Room.
7: The best music on the best station.
0: On the best station. Het laatste is het belangrijkste, weet je. Deze meneer die staat nog steeds genoteerd in België in de hitparades. Alex Warren.

0: Het is een manier die we hebben leren kennen in 2024, weet je. Sindsdien is hij niet meer uit de hitparades verdwenen. Alex Warren met zijn Fever Dream. Graag gedraaid op jouw favoriete radio.
1: Let's start the party.
0: En waar gaat als een koe, weet je. Let's start the party. En meneer, hij vindt zichzelf goed. Jelly Roll.

0: Hij staat op 16 genoteerd in de Belgische hitparade. Deze Jolly Roll met I'm Good, I'm Good. Dat deed me trouwens denken aan Peter Blanker uit 1981 met zijn Het is moeilijk bescheiden te blijven, weet je nog.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: The Music Room, Nederlandstalig met Camille.

we kunnen stellen dat het een stevig nummer was, hoor. Van deze kamer. Kom maar uit Wevelgem, weet je wel. Klein België, klein landje, klein provincie, West-Vlaanderen. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Jonas Blue and My Life. The Jets of Desire. Hoog genoteerd in de Lage Landen, zowel in België als in Nederland.

0: Na de negende week notering staan ze op 5 genoteerd. We hebben hem dus zo uit de Belgische beatparades geplukt.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Oh yes. Oh yes.
1: U luistert toch ook elke dag.
0: Deze dame die staat nog steeds hoog genoteerd. We hebben het over Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Dit behoeft eigenlijk geen uitleg. Ik kan u wel vertellen voor degenen die geïnteresseerd zijn. Halverwege december dit jaar wordt ze 37. Deze Taylor Swift. I knew it, I knew you. Voor alle Swifties die luisteren naar dit radiostation. Mooi toch?
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Grote sterren tezamen, dit zijn Martin Garrix en Hollandse discjockey. Het is eerste keer tezamen met Ed Sheeran.

0: is Martijn, zo heet hij eigenlijk, Martin Garrix. Ooit doorgebroken in 2013 op jonge leeftijd. Met zijn eigen solo nummer van de Animals. Toen werd hij heel bekend natuurlijk. Ondertussen is hij de wereldster geworden.
1: Hello and welcome to the Music Room.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: dag doet u misschien een beetje denken aan de verlopen vakantie in Spanje geweest. Want ik heb me laten vertellen dat hij ook daar grijs gedraaid is, hoor, in Spanje. Ja. Op de feestjes die gebouwd zijn op de campings. On the Custerio van Justin de Wild natuurlijk.
1: Your day sounds better.
0: Tuurlijk.
1: With the music room. The best music. On the best station.
2: Nieuw.
0: Ah, dat is mooi hoor. Het is een jonge dame uit de buurt van Londen. Dit is haar derde nummer op rij. Ze heeft een pracht van een stem en dat heeft ze ondertussen bewezen. Ik heb het over Sienna Spiro. Great Expectations.

0: De kennen verleden jaar in 2025 in de maand oktober. Ondertussen had ze haar derde nummer. De Gitparade zien toeteren als het ware.
1: Welcome to our house.
0: Het is Flair. We zouden kunnen stellen dat het een nieuwe jongensgroep is uit Nederland. Ze zijn met hun drieën. Ze hebben een nummer gemaakt die in de Gitparades verschenen is. Het gaat door het oog van de nacht.

0: Zouden we kunnen stellen dat het hun eerste grote hit gaat worden? Alhoewel, we kennen ze al van Even Ballen. Niet meer daarover. Door het oog van de nacht, Flair.
1: Come on! Playing nothing but the greatest hits. Back in time.

0: Raining May. Nou, die hebben we nu niet gehad eigenlijk hoor. Nu nog steeds niet. Het was Max Werner uit 1981. We kennen hem natuurlijk, een Nederlander. Die ooit de zanger en... zou ik even moeten kijken, de drummer was, dacht ik. Van de groep Kajak uit Nederland. Dus we kennen hem allemaal wel. Raining May. Als je het mij vraagt, nog iets leuk om te horen op jouw radio als Hout van Oud. En de Music Crew op het, ja, zomaar het halverwege het programma. Ladies
1: and gentlemen, the Music Room. Always a better music mix.
0: En dan is het nu...
2: Tijd voor koffie.
3: Hoi, hoi, hoi!
4: We're forever young.
0: We gaan naar Antwerpen. DJ Licious en Milo.

0: Hou je wel, wij zijn ondertussen toe aan een lekker bakje koffie, hoor. En deze toch iets wat normalere temperaturen deze week. DJ Lucius en Milo, twee Belgische sterren tezamen. En een mooi perspectief eigenlijk, Forever Young.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Country music op jouw radio. Dit is een plaat die in ieder country programma zal te pas komen. Daar zijn we zeker van. Ella Langley. Ze komt uit de Verenigde Staten, maar dat zult u horen aan het accent die ze geeft. Ze komt uit Texas trouwens.

0: can tell.
1: Nou, dat is prachtig hoor. Mooie stem, deze Ella Langley. Country music op jouw radio. Choosing Texas. Opgegroeid in de buurt van Montgomery, dat is in Alabama.
0: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
1: En genoteerd in de lage landen in de Ritmeraders.
2: Ladies and gentlemen, we apologize for the technical issue.
3: The music room.
4: Always a better music mix.
1: Welkom in de Music Room, dus dit is Bazaar met hun laatste nieuwe. Nou, dat is een mooi nummer. Kijken wat ze doen in de komende weken. Ooit komt er een dag.

0: hebben het over Bazaar met deze keer de samenwerking Sef en Vizal. Ooit komt er een dag, we zitten er niet op te wachten, denk ik. Althans, ondergetekende niet. Bazaar, mooi toch?
1: Welcome to our house.

0: In de Nederlandse top 40 staan ze al op 12 genoteerd Cat's Eye. En ik zeg wel ze. Het is niet de zangeres, maar zangeressen. Ze zijn met groen 6 trouwens. Trouwens, Cat's Eye zou iets te maken hebben met een hele mooie edelsteen.
1: I am ready to use.
2: Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Teddy Swims, hij doet het ook nog steeds. Hoog in de hitparades trouwens. Nog steeds in de top 10, zowel in België als in Nederland. Teddy Swims, de meneer met de tattoos, weet je wel. Dit is een Mr. Know-it-all.

0: Deze meneer is al een tijdje niet meer uit de hitparades verdwenen. Hij blijft er zowat constant. Deze Teddy Swims met zijn Mr. Know-it-all. Ik heb hem ooit leren kennen met Ella Duhay, weet je. En dat was mooi, dan moet je maar eens opzoeken. Het is eigenlijk een bedwetertje dus. Ook alweer iets waarmee we zouden kunnen denken aan Peter Blanker met Is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Dit is geen cabaretier. Maar we hebben het over Bruno Mars met zijn laatste nummer die nog steeds in de hitparade staat. We hebben er hem trouwens zo uitgeplukt. On My Soul, zo heet het. En we heten nu nog steeds welkom.

0: heeft in beide landen een gelijke quotering gekregen deze week. Op 11 staat hij genoteerd. Bruno Mars, On My Soul. In België staat hij trouwens nog maar 2 nummers in de hitparades. Zijn I Just Might, die staat er trouwens ook nog steeds genoteerd.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year. The number one.

voor de achterste week doet dit duo de nummer 1 daarvoor op zijn grondvesten wensen. Achtste week op rij. Shakira en Burna Boy met Die Die. Het wereldkampioenschap nummer, weet je wel. Je toont het beste geworden is. Ze stond 16 jaar op nummer 1 met haar eigen Wakka Wakka nummer. En nu heeft ze het verbeterd met haar eigen Die Die nummer. Deel 1 van de Music Crew is geschiedenis geworden. We kunnen al achterom kijken naar wat we gedraaid hebben in deel 1. We hebben trouwens nog een boel nieuwe platen mee om deel 2 te gaan vullen. Blijven luisteren is dus de boodschap. Hou het knopje op 10, de buren kunnen meeluisteren. Lekker lopen mee, zing alweer. Ik heb nog één ding te zeggen. Wees een beetje lief voor elkaar en tot in deel 2. De groep.

0: gaan we lichten, kijken wat er nieuw is. En misschien ook wel verdwenen, wie weet. Veel luistergenot in het komende uur dan alweer.
1: Welcome to the music room. Let's go.
0: Come on. Playing nothing but the greatest hits. Deze plaat die doet het nog steeds goed in de hitparades. Ze staan trouwens op 2 genoteerd in Nederland. Op 4 in België dan. En ja, toch wat zo'n 18 weken notering, dacht ik. Nou, ik zou even moeten spieken hoor. Another M54 Ultra. Talk to you. Ze willen tot u babbelen. Ja, we gaan ze toelaten in de komende, laten we zeggen, 3 minuten ongeveer. Talk to you. Welkom in de music room.

0: stalen twee genoteerd in de Nederlandse top 40 met 21 weken notering. Op 4 in België met 18 weken notering. Ze waren er dus vroeg bij in de Nederlandse top 40. Deze Another N54 Ultra. Talk to you. Een gespreksonderwerp, zo zou je het kunnen noemen eigenlijk. Ik heb trouwens een paar nieuwe platen bij. Onder andere de nieuwe van de Boza. De nieuwe van So Mieux. Het is de moeite om te blijven luisteren dus.
1: Let's listen to the music, relax and

0: Het is Olivia Dean. Ze is meteen de langst genoteerde plaat in de hitparades. In België staat ze zowat 49 weken genoteerd. Olivia Dean, we hebben ze precies een jaar leren kennen met dit nummer Man I Need. Ze heeft een tijdje meegedraaid met de groep Rudimental en is daar naar solo gegaan met dit nummer, zowat wereldberoemd geworden eigenlijk. Olivia Dean, Man I Need.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
2: Turn your speakers up.
3: Laat je manneke goed gaan hoor.
0: Mooi toch? Dit is Meteor met zijn laatste. En hij is nog steeds op zoek naar de nooduitgang.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is een man met de pracht van een stem, weet je, deze Meteor Rosie. Ja. Joris van Rossum. Eigenlijk pas een jaar of vijf van de bak in de music business. Maar hij doet het bijzonder goed, hoor. Meteor Nodengang. Nou, soms wel eens handig als je het zijn, natuurlijk. Alleen, beter als je hem niet nodig hebt.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Deze doet het ook nog steeds in de hitparades. 21 weken genoteerd. J-Lo en David Guetta.

Onlangs is in een plaatsje of drie naar beneden gegaan. Is eigenlijk de verkeerde richting, weet je. Maar ze doen het al 21 weken tezamen, hoor. Dus David Guetta en Jennifer Lopez. J-Lo. And Save Me Tonight. Dat allemaal in de music room, weet je. Ach. Mooi, toch? Your day sounds better with the music room. The best.

0: Ach, we kijken er naar uit wat er gaat gebeuren met dit nummer in de komende weken. Het is de Bauza. Ze staan trouwens nog genoteerd in de top 5 in de beide landen van de lage landen hier, België en Nederland. Magnetic, zo heet hun hit die nog genoteerd staat. Dit is de nieuwe die we mogen verwachten in de komende weken. Love Myself.
1: Welcome to the music room.
0: Welcome to the music room.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Het gaat er leuk aan toe. We draaien zomerse klank op je radio. Dat is een beetje de bedoeling. Dit is een plaat die het in Frankrijk bijzonder goed doet. Het is eigenlijk een beetje een plugplaat. Riviera City.

0: Ik dacht, het is een zomersnummer. Lekkere klank op je radio. We gaan hem toch maar even laten horen. Het is zo uit de Franse hitparades geplukt eigenlijk. Een plugplaats, zo zou je het kunnen noemen. Of zo uit in de hitparades komt in de lage landen. Dat moeten we zien in de komende weken. Riviera en She Doesn't Mind.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room. Let's go.
4: We zijn er klaar voor.
0: Oh, jawel hoor. Nederlandstalig op je radio. We houden ervan, weet je. Dit is de nieuwe van Niels de Stansbader. Hij zou hoger moeten genoteerd staan. Maar vuur en vlam.
5: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: hij heeft er ondertussen een hele rij aan elkaar gebreid, hoor. Dat is Niels de Stansbader. Het is in West-Vlaming uit België, trouwens.
1: En Vlaam, toch zeg ik je nu bedankt. Ja. Jij verzacht alle pijn.
0: Vuur en vlam, zo uit de Gieperaden is uit België geplukt. Oh, jawel hoor.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Welcome to the music room.
4: Let's

0: Het is een beetje een chronologische volgorde van de tijd eigenlijk. Yesterday, today, tomorrow. Het is Bernie. Een welgekomen gast in het programma trouwens. We hebben hem graag in de music room.
1: Yesterday, today, tomorrow.
2: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Ook zij staat nog steeds genoteerd. We hebben het over Roxy Dekker. Uit Nederland natuurlijk. Een hele rij gids heeft ze ondertussen op haar naam. En dit is haar laatste. Het gaat over Superster.

0: Dit is een echte Amsterdamse markt, deze Roxy Dekker. Bekend geworden met Anne Fleur Vakantie. En dan Sugar Daddy, weet je nog wel. Ach, u herinnert zich dit nog. Superstar is de laatste, nog steeds genoteerd in de Nederlandse top 40 van de Roxy Dekker.
1: Frank Verhoeven.
2: It's time for a classic.
3: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Vanout en een nummer die twee keer in de hitparades verschenen is. Eén keer in 73 en één keer in 77. Het ene was het korte nummer en het andere was een veel langer nummer. Maar twee keer hetzelfde eigenlijk.

0: Het is een pracht van een duo hoor, deze Miles Smith en Niall Horan. Een zanger uit Engeland en eentje uit Ierland. Drive Safe, ze hebben ondertussen records verbroken in de Nederlandse top 40. Het langst genoteerd in de top 40 zonder ooit in de top 10 te hebben gestaan. Miles Smith dus, ja, en Niall Horan. Drive Safe heeft niks met autosturen te maken.
1: Nederlandstalig in de musicroom.
0: Nieuw werk van Snelle op jouw radio hier te horen in de Music Room. Plaatsdelict, zo heet het. En we gaan kijken wat hij doet in de komende.

Hij komt uit Horssel, maar dat is ergens in Helderland, dacht ik. Zou even moeten nakijken hoor. Sneller. En dat met zijn laatste nieuwe. Nog niet genoteerd. Maar misschien wel in de komende weken plaatsdelict. En meneer die het bijzonder goed doet met dit nummer dan weer. Ik heb het over Cameron Witkamp.

0: Nou, er is een beetje discussie hier onder de collega's. De ene zegt het is Cameron, de andere zegt het is Cameron. Ik zal hem eens moeten opbellen om te vragen wat het eigenlijk is. Cameron Whitcomb. Aan de Kingdom of Fear. Dit is trouwens de nummer 2 in de Ultra Top 50 in België dan alweer.
1: Turn your speakers up.
0: Voor...
2: Nieuw.
0: Het is helemaal nieuw en daarvoor gebruiken we dit oude jingletje graag nog eens hoor. Een groep die we graag hebben in de Music Room. Ze komen uit Nederland trouwens. Ze hebben een Franse naam, dat is een beetje raar. Maar de muziek is nog zo mooi. Sommieux!

0: Dat is de opvolger van Dark Before the Dawn, weet je wel. Een laatste nieuwe zomerjaar. Prachtig, weet je. We hebben ze graag in de Music Room. En deze heet Feels Like Home. En dan nu...
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Jubel en Salto, nog steeds in de ginpenade. Ze doen het goed. Jamaica.

0: Ze doen het beter in Nederland dan in België. België staat op 30. In Nederland zijn ze stationair blijven draaien deze week op 4. Hugo, de dikstjokje uit de buurt van Marseille, weet je wel. Samen met Salto, Jamaican Bambam.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: En wat voor de music. Hij doet het nog steeds goed in de Nederlandse top 40. Meezingen met dit nummer is goed voor de gezondheid, weet je. Je moet het eens proberen. Rutger van Barneveld. En dat met zwoele zomernachten.
3: Denk

0: zwoele zomernacht. Samen uit de Nederlandse top 40 geplukt, waar hij nog op nummer 7 genoteerd staat deze week. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. We hebben de zon zien zakken achter de maan deze week, maar niet in de zee. Trouwens, wij zijn...
1: Your number one radio.

0: Het is Becky G, of de volledige naam Becky Gomez, tezamen met Toppy. Op 15 in Nederland, op 20 in België alweer met Sorry Papi. Een plaat die we nog een paar weken zullen kunnen te horen krijgen hier in de Music Room.
1: Every day.
2: All the time.
3: Turn on the power in your radio.
4: This is
5: the Music Room.
4: The best music on the best station.
6: The number one.

het is Shakira en Burna Boy. 8 weken staan ze op nummer 1 ondertussen. Met de betere, de beste ooit WK-plaat gemaakt. Daarmee geeft ze haar eigen record verbeterd van Waka Waka, die 16 jaar op nummer 1 stond. Dat was het dan weer. Ik ga eruit. Ik ga een bakje koffie drinken, weet je. Gewoon, ja, gewoon een bakje doen. Samen met de collega's een beetje nababbelen over wat we allemaal hebben gepresteerd in de afgelopen uur. Volgende week zijn we er terug trouwens met 2 uur Music Room. Kan u alweer luisteren en te weten komen wat er allemaal gebeurd is in de hitparades. Ondertussen rest mij 1 ding en dat is u te vragen om een beetje lief te zijn voor elkaar. Tot volgende week, de groetjes en dag.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

begin van de jaren 80. Miss Maria Ferrano, Get Up. En je hoorde vandaag een classic bigger extension in de Flashback Radio Show. Hoogste tijd van nieuw werk. Hier is die Allure Project. Samen met de Chicks on Speed. En dit heet Let's Funk.

kan er niks aan doen. Toen ik deze track voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik, hey, dat komt me ergens bekend van voor. En ik dacht, die Wordy Rapping Hood, die moet er doorheen. Je hoorde de Elder Project. En let's funk. We gaan verder met een andere nieuwe track hier, Cypress.

Funk uit de jaren 80 in de Flashback Radio Show. You're the Midnight Star and Hot Spots. Ah! Oh, heb jij hem weer? Ja. Hier is Nate James. And why don't you set the tone?

0: Glam Slam, hoor je. Glam Slam.
1: Smoke a cigarette.
0: En is combo samen met Angelina.
1: Smoke a cigarette.
0: En het heet iTalk in Color. Ja, zo gaan we naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio.

En dat was 1983 voor Phil Fearon en Galaxy. Ook nog gehaald in de Nederlandse top 40 natuurlijk. Dancing Tide. De singleversie hoorde je vandaag. Leroy Hudson heeft ook een nieuwe track uitgebracht. En dit heet Reality.

1981 was dat. Gino Sacchio. Spoorloos verdwenen is die man. Try it out, hoorde je in de Flashback Radio Show. En hier zijn de Barcase, Back Off the Wall.

Old School Sounds in de Flashback Show. Billy Paul and Bring the Family Back. Ja, moet ik niet gekker worden. Melba Moore heeft ook een nieuwe track uitgebracht van de remake track. It is Love Wins Every Time.

De Cool Notes hoorde je. En dat was You're Never Too Young in de remix van Dr. Soul. Daarmee komen we aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met hits van vroeger en nu. Hey!

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Inderdaad, hello again. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 90s en 80s, of de 80s en 90s. Van door de Gouden Oude Club, Jorre de Cars, uit 1984 en hello again. En dan voor een man die dat er weinig over bekend is, Duke. Had twee hitjes, So In Love With You, dat werd wel een hit. En de plaat die we net draaiden, Make Believe Land, kwam niet verder dan de tipparade. Hij stond daar 5 weken in, maar kwam niet verder. Maar wel een hele leuke plaat om mee te beginnen eigenlijk. Nogmaals, hartelijk welkom, de Gouden Oude Club, 80s en 90s hits. Het spreekt voor zichzelf, zeg ik hem maar weer.
1: Welkom bij de 80s en 90s. De Gouden Oude Club, back to the 90s.

0: De plaat kwam op 1 april 1986 uit in Nederland. Talk Talk. En als grap draaide Tom Blomberg bij afwezigheid van Frits Spits in de avondspits de plaat 55 minuten lang in een loop. Dus je kon er niet onderuit komen dat dit de nieuwe single was toen de tijd van Talk Talk. En Living in Another World. En daarvoor nog Me and My. En dub.
1: Gouden oude club.
0: Onderweg voor je. Tom Petty en de Heartbreakers.
2: Met Nico van der Linden.

The Fats A Small Remix uit 99, want officieel komt hij uit 79. De plaat van Earth, Wind and Fire, hoorde September. En daarvoor hadden we Tom Petty in The Heartbreakers en Into The Great Wide Open. Even rust in de show.

0: Change of Heart. Je hoort een change, het is van 1984. De eerste Apple Macintosh computer kan dan worden gekocht in 1984. En Argentinië en Chili die sluiten vrede in een conflict rondom het Beagle-kanaal bij Vuurland. Ja. En in 1978 had de touwtrekkerij om drie kleine eilandjes bijna tot een oorlog geleid. Nou, dat is ook niet leuk toch, hè? Transformer, Change, Harina Cluzo. En altijd heb ik jullie, ik heet je van harte welkom, dit zijn de 80s en 90s, oftewel...
1: De Gouden Oude Club.

0: Als mijn geheugen me niet in de steek laat, horen er twee versies van deze plaat. Dit was de versie van John Farnham. Die andere kan ik iets herinneren van ene Tim Kennel of iets. Nou goed, je hoorde Death Freedom en daarvoor had nog Bananarama. Het oude succes van de Beatles werd nieuw leven ingeblazen. De jaren 90, de jaren 80. En dat ging over Help. Van 8 juni tot en met 8 juli in 1990, tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Italië, wist Oranje geen enkele wedstrijd te winnen. En werd in de achtste finales uitgeschakeld door Duitsland. België won in de eerste ronde nog twee wedstrijden, maar werd in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland. Ja, ja, ja. Onderweg een dame waar ik ooit verliefd op was. Kim Wilde, Cambodia.
1: De Gouden Oude Club.

Sweetbox. Everything's gonna be alright. Uit 1998, als ik me niet vergis. En daarvoor een dame die Kimberly Smith heet. Normaal gesproken, ik was smal verliefd op de dame. Ik had diverse posters op mijn kamer hangen toen de tijd. Maar hij heet eigenlijk Kim Wilde. Daar heb ik het over. Ze had een groot hit met Cambodia uit 1981. Even wat gekreun op de radio, hè? Van richting het nieuws, zeker uw tijd zijn. En een van die plaatjes die we gaan nog draaien is nog even voor deze. Prince, hier is Cream.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

0: Je hoort DJ Bobo, oftewel René Bouwman uit Zwitserland. Somebody dance with me, zo moet ik het zeggen. Eurodance uit de jaren 90. En daarvoor nog Rod Stewart, Sir Roderick David Stewart. Dat de grote hit 1980 met Passion. Ik heet je van harte welkom bij het tweede bedrijf van de 80s en 90s. Onderweg voor je, Blondie.
1: De Gouwe Oude Club.

0: populair in het begin van de jaren 80. Vooral bij de dames. Doe maar! En Macho. En daarvoor uit 99 alweer, jongens. Blondie en Maria.
1: Maak jouw dag compleet en luister naar de 80's en 90's hits. Op dit fantastische radiostation. Dit is de Gouden Ouwe Club.

Donna Lewis. And I love you forever. En daarvoor nog... wat was voor eigenlijk? Oh, een bandje uit de buurt van Liverpool. China Crisis. En de Black Man Ray uit 1980. We zijn bezig met die 80s en 90s. Daarmee strelen we je oren 2 uur lang achter elkaar. En we hebben nog een ruim half uur te gaan. Ook dit komt uit 1996. Net als Donna Lewis. Hier is George Michael.

0: destijds van het album Undercover of the Night. The Rolling Stones. En die moesten we draaien voor Johan. Hij zegt, beste Nico, zou jij Too Much Blood willen draaien in de 12 inch? Dat heb ik niet helemaal gedaan, want de 12 inch duurt zo ongeveer 12 minuten. Dat vond ik een beetje te gek voor het goede. Dus ik heb gekozen voor een opname uit in de categorie ongeveer 6 minuten. Toch goed? Too Much Blood. Hij sluit er ook bij. Ik hoorde de plaat vele malen bij Radio Decibel in het begin van de jaren 80. Stond toen in de DDR, ofwel de Dance Report. En vandaar is dat hij bij mij bijgebleven is. Je hoorde het nogmaals. The Rolling Stones en Too Much Blood. En daarvoor hadden we nog George Michael en dat prachtige Jesus to a Child.
1: Nog nooit hoor.

0: The Auction was de opvolger van deze plaat. Maar het deed helemaal niks, maar dit was een knoepert. Voor Franklin Leon Smith. Ofwel Frankie Smith. Hij is vorig jaar, geloof ik, of het jaar daarvoor is hij overleden. Jorden, de Double Dutch.
1: De gouden oude club.
0: Onderweg voor je hero. En toen ik je zag.
1: Met Nico van de Linde. The 80s en 90s.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

We kennen het alleen de uitvoering van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis van acht. En dit is Torsneel. 1991 van de Triplets. En daarvoor hadden we nog Anthony Kameling in de vorm van Hero. En toen ik zag... We kijken eens naar het klokje. Ik ga afscheid van je nemen, jongens. Ja. Helaas, het zit er weer op vandaag. De Gouden Oude Club 80's en 90's hits. Als je denkt van, nou, ik wil een keer een verzoekplaat aanvragen. Dat kan, hè. Gouden Oude Club @gmail.com. Dus Gouden Oude Club

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Petter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Het gaat uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

A en The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig, daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Cloud uit Australië kwam met Cloud en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. E-mail dan mee in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.